Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan-concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Omoda Jeku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajeku.be of bij uw dealer.
2: Q Maximum Hits. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen. De handelsoorlog tussen de VS en Canada escaleert. President Trump verbiedt binnenkort de invoer van verschillende Canadese producten zoals maple syrup, wijn, bier en sterke dranken. En ook komt er een invoertax van 50% op onder meer matrassen en golfkarretjes. Het is een nieuwe vergeldingsactie nadat Canada ook een reeks nieuwe importtaxen lanceerde op Amerikaanse producten. In de Champions League voetbal heeft Club Brugge zijn eerste wedstrijd verloren. Het ging in eigen huis onderuit tegen het Engelse Aston Villa met 2-3. Hans van Aken van Club had na de wedstrijd een dubbel gevoel.
4: De eerste helft waarin we te makkelijk de doelpunten weggeven. De kansen die er kwamen, dat die niet, dat eigenlijk onze eigen fout was en niet dat we het verband gespeeld werden ofzo. En dan de tweede helft was dat beter. Alleen is het jammer dat dan net op het einde die laatste bal of die voorzet dan net niet bij ons valt en om nog gelijk te maken.
3: En op de US Open tennis staat Elise Mertens in de halve finales van het dubbelspel. Samen met haar Russische partner klopte ze een Lets-Taiwanese duo in 2 sets. Het werd 7-5 en 6-3. In de halve finales nemen ze het op tegen een Tsjechisch-Amerikaans duo. Eerst nog droog met brede opklaringen. In de loop van de dag bewolkt met vooral in het noordoosten kans op buien. Maximaal tot 20 graden. Morgen begint zonnig, daarna bewolkt, maar blijft wel droog. Opnieuw tot 20 graden. Vrijdag krijgen we lichte regen en het blijft ook zo'n 20 graden.
1: Music.

0: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
1: Peugeot.
2: We weten wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen, gewoon rustig zitten. Zalig.
3: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
2: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
4: Eurostar. Together we go further.
5: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
6: Nog even, alles goed.
5: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
7: Come on.
5: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij defensie. Meer dan een job. Een missie.
8: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
9: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
10: In de disco.
11: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
12: Draai een keer in het rond.
11: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
13: Oké,
11: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
14: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
15: Ramen, deuren, verandas.
16: Leenaars Aluminium.
17: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
18: Q Maximum Hits.

0: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft Blokledder.
1: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
2: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
1: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
3: Citroën.
4: Info en voorwaarden op citroën.be.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolliesnoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
6: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
7: Samen zorgen voor een goede start?
8: Let's go!
7: Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
9: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
10: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be.
11: Volkswagen.

0: Maximum Hits.
1: Q Music.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

0: wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
1: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
2: Maximum Hits. Het nieuws van 7 uur.
3: Goedemorgen. We beleggen opvallend vaker dan de rest van Europa, dat heeft ING Bank onderzocht. Dat is opvallend, want we waren lange tijd de superspaarders van Europa. Zowat de helft van ons beschikbaar geld staat op onze spaarrekeningen en 34% zit in aandelen, obligaties en andere fondsen. Bij de gemiddelde Europeaan is dat maar 23%. Het komt onder meer doordat hangmatbeleggen zo makkelijk is geworden. Dan beleg je heel verspreid en laat je de tijd en de markt hun werk doen. 2 op de 3 Vlamingen zien een btw-verhoging zitten, maar wel als ze dan ook meer nettoloon krijgen. Dat blijkt uit de stem van Vlaanderen van VTM Nieuws over de begrotingsonderhandelingen. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
4: Het is een grote maatregel, een simpele maatregel. Het is een maatregel die vorig jaar al op tafel lag en we weten hoe dat geëindigd is met verschrikkelijk moeilijke discussies met de MR-voorzitter. Het heeft het ook niet gehaald, maar voor de andere partij is het wel bespreekbaar. En ik zei het al, het is op zich wel een simpele maatregel, beter dan hier en daar wat snoeien wat het vorig jaar wel geworden is. Hè?
3: Maar ook nu belooft het dus een pittige discussie te worden, want MR-voorzitter Georges-Louis Boucher is er niet voor te vinden. CD&V wil dan weer absoluut niet dat de salariswagen wordt afgeschaft. Er rijden geen treinen tussen ons land en Nederland door een staking bij het Nederlandse spoor. Dat betekent dat er geen Eurostar of Eurocity treinen rijden tussen Brussel en Amsterdam. En andere treinen die normaal oversteken werken alleen het Belgische traject af. De Nederlandse spoorbonden staken onder meer tegen de besparingen op de sociale zekerheid. Doelman Thibaut Courtois past voor de Nations League met de Rode Duivels. Dat heeft hij gezegd aan HLN nadat hij een gesprek had met de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Courtois stopt wel niet bij de Rode Duivels. Zo wil hij er voor de EK-kwalificatiewedstrijden wel weer bij zijn. De Nations League begint op 25 september. Dan spelen de Duivels in en tegen Italië. Een valse start voor Club Brugge in de competitiefase van de Champions League voetbal. Het verloor met 2-3 van het Engelse Aston Villa. Je hoort Hans van Aken van Club.
5: De eerste helft waarin we te makkelijk doelpunten weggeven. De kansen die er kwamen, dat het eigenlijk onze eigen fout was en niet dat we het verband gespeeld werden of zo. En dan de tweede helft was dat beter. Alleen is het jammer dat dan net op het einde die laatste bal of die voorzet dan net niet bij ons valt en om nog gelijk te maken.
3: Op 13 oktober speelt Club zijn tweede wedstrijd. Het neemt het dan op tegen het Italiaanse Inter Milaan. En in het tennis stoot Elise Mertens door op de US Open. Ze staat in de halve finales van het dubbelspel. Samen met haar Russische partner klopte ze een Let's-Taiwanese duo in 2 sets. Het werd 7-5 en 6-3. In de halve finales nemen ze het op tegen een Tsjechisch-Amerikaans duo. Eerst nog droog met brede opklaringen. In de loop van de dag bewolkt met vooral in het noordoosten kans op buien. Maxima tot 20 graden. Morgen begint zonnig, daarna bewolkt, maar het blijft wel droog. Opnieuw tot 20 graden dan. Vrijdag krijgen we lichte regen en het blijft zo'n 20 graden.

0: 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu één gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
1: Zie het.
2: Grootser!
1: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
3: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Herman Brusselmans, Tom Bonen en Meteor. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
4: VTM.
5: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
6: Bij VRK Bank zit je 3 keer goed.
7: Voor als je zelf telt.
8: Zal wel zijn.
7: Voor als je elke cent telt.
8: Zal zeker wel zijn.
7: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want VRK Bank steekt je geld in positieve dingen. Zoals bossen, het woontekort oplossen en...
8: Mij van mijn padellenellenboog verlossen.
7: De gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
6: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
7: Voor jezelf, je streek en de planeet.
6: VDK Bank.
7: Klaar voor nog eens 100 jaar.
9: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
10: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
9: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
7: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
6: VDK Bank.
11: Q. Maximum hits. Q.

0: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft Blokledder. Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
1: Hij klappen ook vrij hoe is Vlaams, wie?
0: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
1: Humo!
2: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
3: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar met tot 9000 euro voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
4: Q Maximum Hits.

0: van school met grote honger.
1: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
2: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
0: Oh, Lidl, met een held.
2: Lidl, dat kan tellen.
3: Omodaseku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodaseku.be of bij uw dealer.
4: Q Maximum Hits. Het nieuws van 8 uur.
5: Goedemorgen. Slecht nieuws voor huurders, want het aanbod in Vlaanderen dreigt nog verder te krimpen. Amper 1 op de 5 verhuurders is van plan om opnieuw in vastgoed te investeren. Dat blijkt uit een bevraging van vastgoedgroep De Waele. Komt onder meer omdat jongere generaties afhaken, vertelt CEO Philippe De Waele.
6: We stellen vast dat die verhuurder op zich al zeer tevreden geweest is over zijn belegging, maar die verhuurder wordt ouder, wil dat eventueel zit een successieproblematiek en wordt op vandaag een beetje verplicht om een pand natuurlijk te renoveren in functie van de energienoden en niet iedereen ziet dat zitten.
5: Vanaf 2028 mag de huur van woningen met een EPC-label E of F niet meer worden geïndexeerd. We beleggen opvallend vaker dan de rest van Europa, dat heeft ING Bank onderzocht. Dat is opvallend, want we waren lange tijd de superspaarders van Europa. Zowat de helft van ons beschikbaar geld staat op onze spaarrekeningen en 34% zit in aandelen, obligaties en andere fondsen. Bij de gemiddelde Europeaan is dat maar 23%. Het komt onder meer doordat hangmatbeleggen zo makkelijk is geworden. Dan beleg je heel verspreid en laat je de tijd en de markt hun werk doen. 2 op de 3 Vlamingen zien een btw-verhoging zitten, maar wel als ze dan ook meer nettoloon krijgen. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen van VTM Nieuws over de begrotingsonderhandelingen. Politiek journaliste Hannelore Simons.
7: Het is een grote maatregel, een simpele maatregel. Het is een maatregel die vorig jaar al op tafel lag en we weten hoe dat geëindigd is met verschrikkelijk moeilijke discussies met de MR-voorzitter. Het heeft het ook niet gehaald, maar voor de andere partij is het wel bespreekbaar. En ik zei het al, het is op zich wel een grote een simpele maatregel, beter dan hier en daar wat snoei wat het vorig jaar wel geworden is. Hè?
5: Maar ook nu belooft het een pittige discussie te worden, want MR-voorzitter Georges-Louis Boucher is er niet voor te vinden. Geen Thibaut Courtois in doel tijdens de Nations League-campagne van onze Rode Duivels. Dat heeft hij zelf gezegd na een gesprek met bondscoach Mark van Bommel. Courtois heeft het te druk met Real Madrid en vreest voor blessures. Hij wil wel in actie komen voor de EK-kwalificatiewedstrijden. Al is een basisplaats voorlopig nog niet gegarandeerd. De Nations League begint trouwens op 25 september. En een valse start voor Club Brugge in de competitiefase van de Champions League voetbal. Verloor met 2-3 van het Engelse Aston Villa. Je hoort verdediger Joaquin Seys van Club.
8: Ik denk dat we sowieso iets te veel individuele fouten maken. Op zich staan we goed en laten we niet heel veel kansen creëren. Maar ja, we geven gewoon gemakkelijk die doelpunten weg. En op dit niveau wordt dat afgestraft. Het is jammer dat we nu uiteindelijk die kans niet meer krijgen om die 3-3 te maken. Maar ik had wel het gevoel dat het kon. Ik denk niet dat we hier verdienen om te verliezen.
5: Op 13 oktober neemt Club Brugge het op tegen het Italiaanse Inter Milaan. Eerst nog droog met brede opklaringen. In de loop van de dag bewolkt met vooral in het noordoosten kans op buien en maxima tot 20 graden. Morgen begint zonnig, daarna bewolkt, maar blijft wel droog. Opnieuw tot 20 graden dan. Vrijdag krijgen we lichte regen en het blijft zo'n 20 graden.

0: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
1: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
0: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
1: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
0: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
1: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
0: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
1: Aluminium. Vind je vakman op reinaars.be.
2: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
4: Het is nu of nooit, het is erop of eronder en het is erop. Pasta met bouletten, heerlijk, wat een afwerking.
5: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
6: Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9,271.
7: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Ramen, deuren, veranda's?
3: Reinaars Aluminium.
1: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.

0: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft Blokledder.
1: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Acer 24-inch Full HD monitor voor €59. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
2: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
3: Ah, dat kan.
2: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehandswagen.
3: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
2: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Voorwaarden op kia.be.
5: Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
5: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
6: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
5: Nee. Aline, Ellen. Huh? Ellen. Elke. Huh? Elke.
6: Dit is Sarah.
7: Blind getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
8: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
9: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocados voor €3.
10: 3 avocados voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
12: Achter jou staat Xerius.
13: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
14: Allee, zeg eens iets, Bruno.
15: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik zijn 42.
16: Hoe zet ik dat op mute?
15: Ik mute super dringend, duwt die deur op.
16: Bruno.
17: Mobile Vikings.
18: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
19: Volkswagen.

0: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
1: Goh, waar liggen die proptozen nu weer?
2: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
3: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
0: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
4: Volkswagen.
5: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke €15 krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag. Verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
6: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
7: Dit was fantastisch.
6: Geweldig! Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
8: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer invliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
9: Q Maximum Hits. Het nieuws van 9 uur.
10: Goedemorgen. Er dreigen 33 postkantoren te verdwijnen. 21 daarvan in Vlaanderen. Dat staat in een nieuw plan van minister van Overheidsbedrijven Vanessa Mats. Het plan wordt vrijdag besproken door het kernkabinet. Het kadert in een besparing bij Bpost van €50 miljoen per jaar. Vooral de rustige kantoren dreigen opgedoekt te worden. Dus die met de minste klanten en waar vooral pakjes worden verwerkt. Een zware brand aan de Louisalaan in Brussel. De brandweer rukte rond 17:30 uit voor een brand in een appartementsgebouw. Het vuur is intussen geblust, maar de brandweer is nog altijd op zoek naar mogelijke slachtoffers in het gebouw. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de brand was. Door de brand is ook het tramverkeer van de MIVB verstoord. Slecht nieuws voor huurders, want het aanbod in Vlaanderen dreigt nog verder te krimpen. Amper 1 op de 5 verhuurders is van plan om opnieuw in vastgoed te investeren. Dat blijkt uit een bevraging van vastgoedgroep De Walen. Komt onder meer omdat jongere generaties afhaken, vertelt CEO Philippe De Walen.
11: We stellen vast dat die verhuurder op zich al zeer tevreden geweest is over zijn verlenging, maar die verhuurder wordt ouder, wil dat eventueel zit een successieproblematiek en wordt op vandaag een beetje verplicht om een pand natuurlijk te renoveren. In functie van de energienoden en niet iedereen ziet dat zitten.
10: Vanaf 2028 mag de huur van woningen met een EPC-label E of F niet meer worden geïndexeerd. Op de luchthaven van Zaventem is meer dan 500 kilo cannabis in beslag genomen. Die werden vanuit Canada naar ons land gevlogen. Het gebeurde eind augustus, maar de politie maakt het nu pas bekend. In totaal werden 8 mensen opgepakt, 4 van hen zijn aangehouden. De politie nam verder ook 4 wagens en enkele gsm's in beslag. Het onderzoek gaat verder. Wie sport voor het slapen kan beter tegen weinig slaap. Dat blijkt uit nieuw Canadees onderzoek. Wie voor een nacht van 4,5 uur slaap eerst 1/2 uur had gefietst, presteerde de volgende ochtend even goed op een geheugentest als mensen die niet hadden gesport, maar wel meer dan 8 uur sliepen. Het onderzoek toont dat sporten zorgt dat je langer diep slaapt en dat zorgt dan weer dat je geheugen beter werkt. Eerst nog droog met brede opklaringen. In de loop van de dag bewolkt met vooral in het noordoosten kans op buien en maxima tot 20 graden. Morgen begint zonnig, daarna bewolkt, maar blijft wel droog. Opnieuw tot 20 graden dan. Vrijdag krijgen we lichte regen en het blijft zo'n 20 graden.

0: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
1: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
1: Ja, en?
2: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
1: Ah ja.
2: Kijk, je wordt net weggesleept.
1: Oh nee.
3: Amai.
4: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optie datafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar
6: €39,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
8: Maak nu een afspraak op carglass.be.
9: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
10: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
11: Renault. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
12: Krevel.
13: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
12: Krevel. Leef beter.
14: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
15: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
14: Verica Bank.
16: Dit is Q.
17: Maximum.
16: Maximum hits.

0: opperste concentratie. Het is erop of eronder. Nee, het is ertussen. Een taco. Kijk eens aan, wie had dat zien aankomen?
1: Rob, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
2: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Herman Brusselmans, Tom Bonen en Meteor. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
3: VTM. Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
4: Humo!
5: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
6: Hij klappen ook vrij hoe is Vlaams, wie?
5: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
6: Humo!
7: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Je hoeft niet te wachten op onze crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €16.000 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

0: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Go Yellow!
0: Go, go, go naar

0: Thermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket in Thermo.
2: Code Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
3: Echt, een heel jaar!
0: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
4: Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
5: Q Maximum Hits. Het nieuws van 10 uur.
6: Goedemorgen. Een dodelijke brand aan de Louisalaan in Brussel. De brandweer rukte rond 5:30 uit voor een brand in een appartementsgebouw. Het vuur is intussen geblust. Het is voorlopig nog niet duidelijk wat de oorzaak van de brand was. Door de brand is ook het tramverkeer van de MIVB verstoord. Mobiliteitsexperten hebben kritiek op de invoering van het wegenvignet volgend jaar. Dat staat in een officieel advies aan de regeringen in ons land. Concreet moet je dan tot €125 extra betalen om over onze snelwegen en gewestwegen te rijden. HLN-mobiliteitsexpert Brecht van Halenwijn kon het advies inkijken.
7: Eén belangrijke zaak is dat het wegenvignet niet zal doen om de filedruk te verminderen. Tweede zaak is dat het wegenvignet eigenlijk ook niet zal werken in de richting van een groenere mobiliteit en dat het soms oneerlijk is voor bijvoorbeeld mensen die hun auto heel weinig gebruiken.
6: In totaal moet het wegenvignet zo'n €500 miljard per jaar opbrengen. Op de US Open Tennis is de Spaanse titelverdediger Carlos Alcaraz uitgeschakeld. Hij verloor in de kwartfinale van de Amerikaan Ben Shelton in 5 sets. De wedstrijd duurde in totaal meer dan 4,5 uur tot bijna 3:30 s'nachts plaatselijke tijd. Vanavond speelt ook nog onze Alexander Bloks tegen de Rus Kachanov voor een plaats in de halve finale. Eerst nog droog met brede opklaringen in de loop van de dag. Bewolkt met vooral in het noordoosten kans op buien, maximaal tot 20 graden. Morgen begint zonnig, daarna bewolkt, maar het blijft wel droog, opnieuw tot 20 graden. Vrijdag krijgen we lichte regen en het blijft zo'n 20 graden.
1: Music.

0: we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen, bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
2: Aldi, 1 plus 1 gratis op ons varkenskalles gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldieprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
3: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
4: Maar, zijn jij nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
3: Nee. Aline, Ellen. Huh? Ellen. Elke. Huh? Elke.
4: Dit is Sarah.
5: Blind getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
6: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
7: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
6: Hoe praat jij nu?
7: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
6: En vind je vrouw dat niet lastig?
7: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
8: Mobile Vikings.
6: Play it smart.
9: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7.000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
11: Peugeot.
12: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
13: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
14: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
15: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
14: Ja.
15: Wauw.
14: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
15: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
14: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
15: Om de 6 seconden?
14: Nee, 1 keer per maand.
15: Ah.
14: Meer info op luminus.be.
16: Ramen, deuren, verandas?
17: Lijners Aluminium.
18: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
19: Q Maximum Hits.
20: Q Music.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalf gehakt.
1: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
3: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
4: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
8: Volkswagen.
9: Q. Maximum Hits.

0: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar 6,30 €. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
2: Ah, dat kan.
1: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
2: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
1: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september. Bij je Kia-verdeler.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Voorwaarden op kia.be.
0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolliesnoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
5: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7.000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op

0: peugeot.be. Peugeot.
1: Krevel.
0: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
1: Krevel. Leef beter.

0: Goedemorgen. Straks wordt in Oslo de Noorse koning Harald begraven. Ook onder meer onze koning Filip en koningin Mathilde zijn erbij, net als Oekraïns president Zelensky. Royalty Watcher Eva Peters is in het centrum van Oslo dat volledig is afgesloten.
1: Zelfs met de fiets of met de elektrische step geraak je er niet in. Je kan er eigenlijk enkel te voet geraken, maar dan nog word je grondig gecontroleerd door de politie. 3000 agenten worden er daarvoor ingezet. Dit is dan ook de grootste veiligheidsoperatie ooit in Noorwegen. Niet alleen Noorse agenten, maar ze krijgen ook hulp van hun Deense en Zweedse collega's.
0: Na de begrafenis zal koning Haakon ook het volk begroeten van op het balkon van het Koninklijk Paleis. Koning Harald werd 89. Voetbalclub Antwerp moet op zoek naar een nieuwe technisch directeur, want de Nederlander Mark Overmars stopt ermee. Dat heeft hij zelf laten weten in een open brief. Overmars kampt met gezondheidsproblemen nadat hij in 2022 een hartaanval kreeg. Onder Overmars behaalde Antwerp onder meer de titel en de beker in 2023. Op 20 september neemt hij afscheid van de supporters in de wedstrijd tegen Union. Op de US Open Tennis is de Spaanse titelverdediger Carlos Alcaraz uitgeschakeld. Hij verloor in de kwartfinale van de Amerikaan Ben Shelton in 5 sets. De wedstrijd duurde in totaal meer dan 4,5 uur tot bijna 3:30 s'nachts plaatselijke tijd. Vanavond speelt ook nog onze Alexander Bloks tegen de Rus Kachanov voor een plaats in de halve finale. Geleidelijk meer wolken met vooral in het noordoosten kans op buien en maximaal tot 20 graden. Morgen begint zonnig, daarna bewolkt, maar blijft wel droog. Opnieuw tot 20 graden dan. Vrijdag krijgen we lichte regen en het blijft zo'n 20 graden.

0: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
0: Ja, en?
1: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
0: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
1: Zijn dat kleine vrienden?
0: Nee.
1: Videocall dan, hè.
2: Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Met Kokker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Kokker, de kraan die alles kan.
3: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
4: Renault. Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Code
6: yellow!
7: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
8: Go Yellow!
4: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
9: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
4: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
10: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
11: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
10: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
11: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
10: Aha, oké.
12: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
13: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
14: In de disco. Oh.
15: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
16: Draai een keer in het rond.
15: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
16: Oké,
15: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
17: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
18: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
17: Verica Bank.
19: Q Maximum Hit.

0: Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
1: Dit was fantastisch.
0: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
2: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
3: If you got a problem.
4: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
2: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Bebat.
5: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
6: Goh.
5: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
6: Check.
5: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
2: Bebat.
5: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
7: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
8: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
10: Help! Die kinderen komen terug van school met grote honger.
11: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
10: Oh.
11: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt,
10: oh,
11: op conferenceperen en op nog zoveel meer.
10: Oh, Lidl, met een haal.
11: Lidl, dat kan tellen.
12: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

0: Hagelas doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
1: Maak je afspraak op carglass.be.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Herman Brusselmans, Tom Bonen en Meteor. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
5: VTM.
6: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
7: Allee, zeg eens iets, Bruno.
8: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
7: Hoe zet ik dat op mute?
8: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
7: Bruno.
9: Mobile Vikings.
10: Het moment van de waarheid, het is Rob of eronder en het is eronder. Een overschotel, ongelooflijk, wat een prestatie.
11: Rob, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
12: Krevel.
13: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
12: Krevel, leef beter.
14: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
15: Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
16: Maximum Hits. Het nieuws van 12 uur.
17: Goedemiddag. In Noorwegen wordt over een uur koning Harald begraven. Rond deze tijd begint er eerst een rouwstoet van het koninklijk paleis naar de kathedraal van Oslo. Onder meer onze koning Filip en koningin Mathilde zijn aanwezig, net als Oekraïns president Zelensky. Royalty-watcher Eva Peters is in het centrum van Oslo dat volledig is afgesloten.
18: Zelfs met de fiets of met de elektrische step raak je er niet in. Je kan er eigenlijk enkel te voet geraken, maar dan nog word je grondig gecontroleerd. Door de politie. 3000 agenten worden er daarvoor ingezet. Dit is dan ook de grootste veiligheidsoperatie ooit in Noorwegen. Niet alleen Noorse agenten, maar ze krijgen ook hulp van hun Deense en Zweedse collega's.
17: Na de begrafenis zal koning Haakon ook het volk begroeten van op het balkon van het Koninklijk Paleis. Koning Harald werd 89. De olieprijzen zijn opnieuw gestegen. Voor een vat olie betaal je nu bijna €86. Dat is het hoogste niveau sinds juli. Sinds begin dit jaar is olie zelfs 60% duurder geworden. Aanleiding is het conflict in het Midden-Oosten dat opnieuw escaleert. Journaliste Tessa Rens.
19: De VS heeft vannacht 5 Iraanse olietankers aangevallen in de Golf van Oman en in de buurt van het belangrijke olieeiland Gharg als vergelding omdat Iran hen bedreigt. En het antwoord van Iran liet opnieuw niet lang op zich wachten. Zij hebben 8 olietankers en 2 Amerikaanse schepen aangevallen in de straat van Hormuz.
17: Daarbij vielen voorlopig geen doden of gewonden. Ook de Europese gasprijs is opnieuw gestegen naar €78 per megawattuur. De politie heeft al zowat een jaar achterstand opgelopen bij de terugbetaling van medische kosten, dat meldt het nieuwsblad. In sommige gevallen gaat het om dossiers van tienduizenden euro's die in verhuisdozen bleven zitten. Alain Peters van de Christelijke Vakbond legt uit.
20: De achterstand werd eigenlijk veroorzaakt door een combinatie van de verhuis van de vroegere gebouwen in de groentuinen naar de nieuwe gebouwen. En natuurlijk mogen we ook niet vergeten dat er toch wel een chronisch personeelstekort is op veel, veel diensten bij de federale politie, waardoor dat vele collega's zelf middelen gaan moeten voorschieten met de nodige budgettaire impact en zelfs psychosociale impact.
17: Het is niet duidelijk om hoeveel dossiers het gaat. De federale politie nam intussen al extra mensen aan om de dossiers sneller af te handelen. En voetbalclub Antwerp moet op zoek naar een nieuwe technisch directeur. Want de Nederlander Mark Overmars stopt ermee. Dat heeft hij zelf laten weten in een open brief. Overmars kampt met gezondheidsproblemen nadat hij in 2022 een hartaanval kreeg. Onder Overmars behaalde Antwerp onder meer de titel en de beker in 2023. Op 20 september neemt hij officieel afscheid van de supporters in de wedstrijd tegen Union. Vanmiddag wisselvallig met buien, maar ook soms opklaringen. Maxima rond 20 graden. Morgen bewolkt maar droog bij zo'n 21 graden. Vrijdag eerst kans op regen, daarna opklaringen en opnieuw rond 21 graden dan.

0: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
1: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
0: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
2: Eurostar. Together we go further.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
3: Citroën.
4: Info en voorwaarden op citroën.be.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, al die films en series binge.
5: Hoe praat jij nu?
6: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vind je vrouw dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
8: Play it smart.
9: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
10: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
9: Ja.
10: Wauw.
9: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
10: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
9: En daarom sturen we updates over je verbruik.
10: Om de 6 seconden?
9: Nee, 1 keer per maand.
10: Ah.
9: Meer info op luminus.be. Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
11: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
12: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
13: Ramen, deuren, veranda's.
14: Leinaars Aluminium.
15: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
16: Q Maximum Hits.
17: Q Music.
18: Deep breath.

0: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat u nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
0: Ja, en?
1: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
0: Ah ja.
1: Kijk, je wordt net weggesleept.
0: Oh nee.
2: Amai.
3: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optie datafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Jij, yeah, die altijd een oplossing vindt. Jij, yeah, die altijd anderen wil helpen.
5: Nog even, alles goed.
4: Jij, yeah, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, yeah, die altijd tot het uiterste gaat.
6: Come on.
4: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
7: Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was tevige.
7: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
8: Maar, zijn jullie een serieuze naam van uw eigen vrouw vergeten?
7: Nee. Aline, Ellen. Huh? Ellen. Elke. Huh? Elke.
8: Dit is Sarah.
9: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
10: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
11: Er is een telenet op maat voor iedereen.
12: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op denen, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
11: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
13: Code Yellow!
10: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar 6,30 euro. Score alle aanvuldeals bij Bol.
13: Code Yellow!
11: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
6: Wat? 3?
11: Yep. Info op telenet.be.
3: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
14: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd
16: voordelig.
17: Humo!
16: Humo!
17: Humo
18: zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
19: Hij klappen ook vrij goed is Vlaams, weet.
18: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
19: Humo!
20: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
21: Oh.
20: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
21: Check.
20: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
19: Bebat.
20: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
22: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be.
23: Volkswagen.

0: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
2: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care Garantie.

0: garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
1: Maximum Hits. Het nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag. In Noorwegen wordt koning Harald rond deze tijd begraven in de kathedraal van Oslo. Zo net werd zijn kist in een rouwstoet door de stad gereden. Ook onder meer onze koning Filip en koningin Mathilde zijn aanwezig, net als Oekraïns president Zelensky. Royalty-watcher Eva Peters staat voor de kathedraal.
3: Hier volgt dan een plechtigheid van een uurtje en dan gaan ze weer te voet verder naar Aukershus. Daar is een kapelkerk en daar zal de kist worden bijgezet in de koninklijke crypte. Daar gaat een sarcofaag komen voor koning Harald en daar zal later ook koningin Sonja in worden bijgezet naast die van zijn ouders en zijn grootouders.
2: Na de begrafenis zal koning Haken ook het volledige volk begroeten van op het balkon van het Koninklijk Paleis. Koning Harald werd 89. De overheid gaat tegen volgend voorjaar een nieuw hitteplan opstellen. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke aangekondigd. Omdat er bij de hitte deze zomer 2000 mensen meer stierven dan normaal. Veel meer dan de wetenschapsmodellen voorspelden. Minister van den Broeke.
4: Ik denk dat we wel een hoop lessen hebben te trekken uit zulke ernstige crisis. We weten eigenlijk nu dat je moet klaarstaan op voorhand al met een menu van hele precieze maatregelen. Dat bereiden we nu ook voor. Om meteen die mensen te bereiken die kwetsbaar zijn. Wat je ook op voorhand beter moet aanpakken is welke raadgeving je geeft aan evenementen.
2: Er werden de voorbije zomer opvallend veel jongeren getroffen door de hitte. Er zijn nu officieel al 318 mensen ziek geworden door besmette salmonella-eieren te eten, dat zegt Cienzano. Op basis van de bevestigde stalen, dus zijn er wellicht nog veel meer. Begin augustus werd een besmetting vastgesteld bij een eierproducent in Geel. Scharreleieren in onder meer Colruyt, Aldi, Carrefour en De Leijzen werden teruggeroepen. Salmonella kan leiden tot buikgriepklachten als je die eieren rauw eet. De olieprijzen zijn opnieuw gestegen. Voor een vat olie betaal je nu bijna €86. Dat is het hoogste niveau sinds juli. Sinds begin dit jaar is olie zelfs 60% duurder geworden. Aanleiding is het conflict in het Midden-Oosten dat opnieuw escaleert. Journaliste Tessa Rens.
5: De VS heeft vannacht 5 Iraanse olietankers aangevallen in de Golf van Oman en in de buurt van het belangrijke olieeiland Gharg als vergelding omdat Iran hen bedreigt. En het antwoord van Iran liet opnieuw niet lang op zich wachten. Zij hebben 8 olietankers en 2 Amerikaanse schepen aangevallen in de straat van Hormuz.
2: Daarbij vielen voorlopig geen doden of gewonden. Ook de Europese gasprijs is opnieuw gestegen naar €78 per megawattuur. Vanmiddag wisselvallig met buien, maar soms ook opklaringen. Maxima rond 20 graden. Morgen bewolkt maar droog bij zo'n 21 graden. Vrijdag eerst kans op regen, daarna opklaringen en opnieuw rond 21 graden dan.

0: komen terug van school met grote honger.
1: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
2: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
0: Oh, Lidl, met mijn hand.
2: Lidl, dat kan tellen.
3: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
4: Allee, zeg eens iets, Bruno.
5: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik zei 42.
0: Hoe zet ik dat op mute?
5: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
0: Bruno.
6: Mobile Vikings.
7: Weet je wat ik mis na de vakantie?
8: De zon?
7: Nee.
8: Het strand?
7: Nee, het comfort.
8: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Op een deurdagen van 7 tot 19 september.
7: Citroën.
8: Info en voorwaarden op citroën.be.
9: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
10: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
12: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
13: Ah, dat kan.
12: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
13: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
12: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
14: Kia. Movement that inspires.
12: Voorwaarden op kia.be.
15: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
16: Hey, die van ons die lust hem al als hij bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
15: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
17: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica appels van Bellorta.
18: Het is nu of nooit, het is erop of eronder en het is erop. Pasta met bouletten. Heerlijk, wat een afwerking.
19: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
20: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
21: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
20: Verica Bank.
22: Q. Maximum Hit.

0: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
1: 3 avocado's voor 3 euro? Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
4: Maak nu een afspraak op carglass.be.
5: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Herman Brusselmans, Tom Bonen en Meteor. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
6: VTM. Met Kokker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd, gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Kokker, de kraan die alles kan.
7: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
9: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
10: Mama, snap jij iets van die passé composé?
11: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
8: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
12: Volkswagen. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
13: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
14: Check.
13: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
15: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
16: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar met tot €9000 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
17: Dit is Q.
18: Maximum.
17: Maximum hits.

0: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
2: Omodaseku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodaseku.be of bij uw dealer.
3: Maximum Hits. Het nieuws van 2 uur.
4: Goedemiddag. In Noorwegen wordt koning Harald rond deze tijd begraven. Zijn kist werd in een rouwstoet naar de kathedraal van Oslo gebracht. Ook onder meer onze koning Filip en koningin Mathilde zijn aanwezig op de uitvaart, net als Oekraïns president Zelensky. Royalty watcher Eva Peters staat voor de kathedraal.
5: Hier volgt dan een plechtigheid van een uurtje en dan gaan ze weer te voet verder naar Aukershus. Daar is een kapelkerk en daar zal de kist worden bijgezet in de koninklijke crypte. Daar gaat een sarcofaag komen voor koning Harald en daar zal later ook koningin Sonja in worden bijgezet naast die van zijn ouders en zijn grootouders.
4: Na de begrafenis zal koning Haken ook het volk begroeten van op het balkon van het koninklijk paleis. Koning Harald werd 89. De overheid gaat tegen volgend voorjaar een nieuw hitteplan opstellen. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke aangekondigd, omdat er bij de hitte deze zomer 2000 mensen meer stierven dan normaal. Veel meer dan de wetenschapsmodellen voorspelden. Minister van den Broeke.
6: Ik denk dat we wel een hoop lessen hebben te trekken uit zulke ernstige crisis. We weten eigenlijk nu dat je moet klaarstaan op voorhand al met een menu van hele precieze maatregelen. Dat bereiden we nu ook voor. Om meteen die mensen te bereiken die kwetsbaar zijn. Wat je ook op voorhand beter moet aanpakken is welke raadgeving je geeft aan evenementen.
4: Er werden de voorbije zomer opvallend veel jongeren getroffen door de hitte. De eerste 25.000 postbodes beginnen sinds vandaag bijna 2 uur later aan hun ronde dan ze altijd al deden. Om 9:15 in plaats van 7:00. Op vraag van de pakjesbedrijven en de WIP-winkels die zo extra tijd krijgen om pakjes voor te bereiden. Ondanks het vele protest en de stakingen van de postbodes is het er dus toch gekomen. Vanmiddag wisselvallig met buien, maar soms ook opklaringen. Maximaal rond 20 graden. Morgen bewolkt maar droog bij zo'n 21 graden. Vrijdag eerst kans op regen, daarna opklaringen en opnieuw rond 21 graden dan.

0: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
1: Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
2: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
3: Amai, dat valt mee.
2: Waarom?
3: Omdat je nu bij Proximus €100 cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
2: Ja, en?
3: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
2: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
3: Zijn dat kleine vrienden?
2: Nee.
3: Videocall dan, hè.
1: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
6: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
5: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
6: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
5: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
6: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
5: Ramen, deuren, veranda's?
7: Reinaars Aluminium.
6: Vind je vakman op reinaars.be.
8: Got Talent is terug, met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
9: Dit was fantastisch.
8: Got Talent, vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
10: Vol energie, het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar €99. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
12: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
11: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
13: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
11: Doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
15: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Ramen, deuren, veranda's?
7: Reinaars Aluminium.
6: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
16: Q Maximum Hits.

0: je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Koker, de kraan die alles kan.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series binge.
3: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
5: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke €15 krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag. Verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
6: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
7: Volkswagen.

0: Maximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
1: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
0: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
2: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
3: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
2: Ja.
3: Wauw.
2: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
3: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
2: En daarom sturen we updates over je verbruik.
3: Om de 6 seconden?
2: Nee, 1 keer per maand.
3: Ah.
2: Meer info op luminus.be.
4: Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
4: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
5: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
4: Nee. Ah. Aline, Ellen. Hm? Ellen. Elke. Huh? Elke.
5: Dit is Sarah.
6: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
7: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
8: Peugeot.
9: Q Maximum Hits. Het nieuws van 3 uur.
10: Goedemiddag. De douane heeft dit jaar al 12 illegale sigarettenfabrieken opgerold in ons land. Dat is nu al evenveel als het record van 2 jaar geleden. Vanmorgen ontdekte de douane nog zo'n fabriek in Ninove. Daarbij vonden ze 4,5 miljoen illegale sigaretten en werden 11 verdachten opgepakt. Ons land is interessant voor zulke fabrieken, zegt Francis Adijns van de douane.
11: We vermoeden dat het gaat om de goede infrastructuur die hier aanwezig is, het wegennet, het heel dichte wegennet dat we kennen in België. En ook zeker de nabijheid van de afzettenmarkten voor het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zijn zeer lucratief voor de mensen die illegale sigaretten maken.
10: Volgens Financiën worden er al maar meer illegale sigaretten gerookt omdat die goedkoper zijn. In Leuven heeft de onderzoeksrechter 3 twintigers aangehouden voor een home invasion. Op 1 september drongen ze hun huis binnen en gijzelden ze de bewoners. Eén van hen kreeg daarbij rake klappen. Uiteindelijk namen de daders een auto, cashgeld en juwelen mee. Die wagen staken ze later in brand. Er loopt een onderzoek. En er is een ontploffing geweest bij een waterkrachtcentrale in het zuiden van Zwitserland. Het gebouw stortte daarop in, waardoor meerdere mensen bedolven raakten onder het puin. Er vielen dan ook meerdere gewonden. Het is nog niet duidelijk wat de explosie veroorzaakt heeft. De rest van de dag is het wisselvallig met buien, maar ook opklaringen bij 20 graden. Morgen bewolkt maar droog bij zo'n 21 graden.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Duw die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Weet je wat ik mis na de vakantie?
5: De zon?
4: Nee.
5: Het strand?
4: Nee, het comfort.
5: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
4: Citroën.
5: Info en voorwaarden op citroën.be.
6: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Knaldi!
6: Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
8: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
9: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
10: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
9: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
10: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
9: Aha, oké.
11: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
12: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
14: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vericabank.be.
13: Verica Bank.
15: Q.
16: Maximum hits.
15: Q Music.
17: Ok.

0: komen terug van school met grote honger.
1: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Huh? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
0: Oh, Lidl, met een haal.
1: Lidl, dat kan tellen.
2: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles

0: Goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Code Yellow!
4: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
3: Code Yellow!
1: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
5: Dus ook voor klanten?
1: Yep, go for info naar telenet.be.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
7: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
8: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
9: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Opperste concentratie, het is Rob of eronder. Nee, het is ertussen. Een taco, kijk eens aan, wie had dat zien aankomen?
11: Rob, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
12: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
13: Achter jou staat Xerius. Krevel.
14: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
13: Krevel, leef beter.
15: Je hoeft niet te wachten op onze Crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot 16.000 euro voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

0: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
1: Ah, dat kan.
0: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
1: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
0: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel 9.100 euro tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaarden op kia.be.
3: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
4: If you got a problem.
5: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je gebouw af is.
3: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
6: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
7: Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
8: Maximum Hits. Het nieuws van 4 uur.
9: Goedemiddag. De douane heeft dit jaar al 12 illegale sigarettenfabrieken opgerold in ons land. Dat is nu al evenveel als het record van 2 jaar geleden. Vanmorgen ontdekte de douane nog zo'n fabriek in Ninove. Daarbij vonden ze 4,5 miljoen illegale sigaretten en werden 11 verdachten opgepakt. Ons land is interessant voor zulke fabrieken. Dat zegt Francis Adijns van de douane.
10: We vermoeden dat het gaat om de goede infrastructuur die hier aanwezig is. Het wegennet, het heel dichte wegennet dat we kennen in België. En ook zeker de nabijheid van de afzettenmarkten voor het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zijn zeer lucratief voor de mensen die illegale sigaretten maken.
9: Volgens Financiën worden er al maar meer van die illegale sigaretten gerookt omdat die goedkoper zijn. In Leuven heeft de onderzoeksrechter 3 twintigers aangehouden voor een home invasion. Op 1 september drongen ze een huis binnen en gijzelden ze de bewoners. Een van hen kreeg daarbij rake klappen. Uiteindelijk namen de daders een auto, cash, geld en juwelen mee. Die wagen staken ze later in brand. Er loopt een onderzoek. En in Polen is een trein op een vrachtwagen gebotst en daarna ontspoord. Daarbij is 1 dode gevallen. 7 andere mensen raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. Er wordt nog onderzocht hoe dat ongeval kon gebeuren. Het gebeurde wel aan een overweg zonder slagbomen. Maar volgens de Poolse spoorwegen werkte de signalisatie wel correct. Wisselend bewolkt en vooral in het noorden nog kans op regen bij 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen wordt het vrij zonnig bij 20 graden.
0: Music.

0: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
1: Jij? Mijn eigen zaak starten?
2: Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
1: Wij.
3: Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
4: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
5: Hij klappen ook vrij hoe is Vlaams, wie?
4: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
5: Humo!
6: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
7: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
6: Ja.
7: Wauw.
6: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
7: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
6: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
7: Om de 6 seconden?
6: Nee, 1 keer per maand.
7: Ah.
6: Meer info op luminus.be.
8: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
9: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Ramen, deuren, verandas?
11: Leinaars Aluminium.
12: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Leinaars.be.

0: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
1: Ah, dat kan.
0: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
1: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
0: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaarden op kia.be.
3: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
4: Dit was fantastisch.
3: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
5: Met Cooker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Cooker, de kraan die alles kan.
6: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
8: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
7: Hoe praat jij nu?
8: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
7: En vind je vrouw dat niet lastig?
8: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
9: Mobile Vikings.
7: Play it smart.
0: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
10: Q. The maximum hits.
11: Q sounds better with you. I live my day.

0: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Herman Brusselmans, Tom Bonen en Meteor. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
1: VTM.
2: Maximum Hits. Het nieuws van 5 uur.
3: Een goedemiddag. In Oslo zit het afscheid van koning Harald erop. Honderdduizenden Noren stonden daar langs de kant van de weg om de stoet met zijn kist te zien of volgden alles op een groot scherm. Voor velen was het allemaal heel emotioneel.
4: He was a very warm man. He had humor. He was like the grandpa of the whole nation.
5: It was especially emotional to see the queen. She was very touched, which touched me as well.
3: Na de viering in de kathedraal was er nog een kleine plechtigheid in de kasteelkerk en werd het lichaam van Harald bijgezet in een nieuwe sarcofaag. Daarnet is de nieuwe koning Hakon op het balkon verschenen om de menigte te groeten en te bedanken voor de steun. Nu is er daar nog een receptie voor de gasten, onder wie onze koning Filip en koningin Mathilde. Harald stierf 2 weken geleden. Hij was 89 en de oudste vorst op de troon in Europa. Na de federale begint nu ook de Vlaamse regering aan de onderhandelingen over de begroting. Minister-president Diependalen verzamelt rond deze tijd met zijn ministers, want ook Vlaanderen moet de komende jaren fors besparen. Voor CD&V-vice-minister-president Hilde Krevits kan dat zeker ook bij onderwijs en welzijn. Dat zei ze vanmorgen in de HLN-podcast Het Rapport van de Wetstraat.
6: Onze Vlaamse begroting, dat is ongeveer 67 miljard euro. 20 miljard daarvan is onderwijs, 18 miljard is welzijn. Een begroting oefening doen zonder naar die twee posten te kijken is onmogelijk. Anderzijds vind ik het ook echt wel van belang dat we bepaalde deelsectoren buiten schot laten. Ik geef een voorbeeld, het ouderenbeleid.
3: Het is nog niet duidelijk hoeveel de Vlaamse regering precies moet besparen, maar Krevits gaat uit van minstens 1 miljard. Aan de kaaien in Antwerpen is een man van 52 levensgevaarlijk gewond geraakt toen 2 speedpedelecs op elkaar botsten. Ook de andere bestuurder raakte gewond, maar is er minder erg aan toe. Volgens de politie was ook mogelijk een e-step betrokken bij dat ongeval. Die bestuurder was al weg toen de politie arriveerde. Er zijn tijdens de hittegolf van eind juni opvallend veel jongere mensen gestorven. En dus zeker niet alleen 65-plussers. Dat blijkt uit een analyse van Cienzano. In totaal stierven er in juni in ons land ruim 2000 mensen meer dan normaal. We hebben de hittegolf niet goed aangepakt, zegt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Hij wil tegen de zomer van volgend jaar een nieuw en beter hitteplan.
7: Dat is toch wel nieuw. En dus moet je bijvoorbeeld ook naar jongere mensen toe. Naar sporters, mensen die buiten werken. Maar ook ouders van kleine kinderen, dat weten we nu ook. Je moet ook naar die groepen toe meteen hele duidelijke boodschappen hebben. Je moet dus ook weten hoe je die mensen moet bereiken. En dat moet op voorhand georganiseerd worden. Dat is een van de belangrijke lessen en dat gaan we aanpakken.
3: Vooral in Wallonië was er een oversterfte door de hitte en dan vooral in de regio rond Luik. Eerst nog kans op wat regen, maar vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 10 graden. Morgen wordt vrij zonnig bij 20 graden, vrijdag geleidelijk regen en opnieuw 20 graden. Zaterdag af en toe zon, rond 23 graden. Zondag gaat het regenen vanaf de kust bij 21 graden.

0: zie het.
1: Grazer!
0: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
2: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV, tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
3: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
4: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
3: Verica Bank.
5: Q. Maximum hits.
6: Q music. Leg

0: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base, based on you.
1: Met Kokker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Kokker, de kraan die alles kan.
2: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
3: Krevel. Leef beter.
4: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Omodaseku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodaseku.be of bij uw dealer.
1: Maximum Hits. Het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond. In Oslo hebben honderdduizenden Noren afscheid genomen van koning Harald, die overleed 2 weken geleden. Hij was 89. Er trok een stoet met zijn kist door de straten en er waren ook plechtigheden in de kathedraal en in de kasteelkerk. Journaliste Eva Peters is in Oslo.
3: Voor veel mensen hier in Oslo was het vandaag toch een heel emotionele dag. Ze wilden nog een laatste groet brengen aan hun koning, die duidelijk ook ontzettend populair was hier in Noorwegen. Ook bij jonge mensen trouwens. Zij zelf zeiden, ja, we waren eigenlijk er meer door aangegrepen dan we zelf hadden verwacht.
2: Harald was de oudste vorst op de troon in Europa. Zijn opvolger, koning Hakon, kreeg een warm applaus toen hij iedereen bedankte van op het balkon van het paleis. Daar is nu nog een soort van koffietafel bezig met alle internationale gasten. Na de federale is nu ook de Vlaamse regering aan de onderhandelingen over de begroting begonnen. Minister-president Diependalen riep een uur geleden zijn ministers bij zich, want ook Vlaanderen moet de komende jaren fors besparen. Voor CD&V-vice-minister-president Hilde Krevits kan dat zeker ook bij onderwijs en welzijn. Dat zei ze vanmorgen in de HLN-podcast, het rapport van de Wetstraat.
4: Onze Vlaamse begroting is ongeveer 67 miljard euro. 20 miljard daarvan is onderwijs, 18 miljard is welzijn. Een begrotingsoefening doen zonder naar die twee posten te kijken is onmogelijk. Anderzijds vind ik het ook echt wel van belang dat we bepaalde deelsectoren buiten schot laten. Ik geef een voorbeeld, het ouderenbeleid.
2: Het is nog niet duidelijk hoeveel de Vlaamse regering precies moet besparen, maar Krevits gaat toch uit van minstens 1 miljard euro. Aan de kaaien in Antwerpen is een man van 52 levensgevaarlijk gewond geraakt toen 2 speedpedelecs op elkaar botsten. Ook de andere bestuurder raakte gewond, maar minder erg. Volgens de politie was er mogelijk ook een e-step betrokken bij dat ongeval, maar die bestuurder was al weg toen de politie arriveerde. Er zijn tijdens de hittegolf van eind juni opvallend veel jongere mensen gestorven en dus zeker niet alleen 65-plussers. Dat blijkt uit een analyse van Cienzano. In totaal stierven er in juni in ons land ruim 2000 mensen meer dan normaal. We hebben de hittegolf niet goed aangepakt, dat zegt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Hij wil tegen de zomer van volgend jaar een nieuw en beter hitteplan.
5: Dat is toch wel nieuw? En dus moet je bijvoorbeeld ook naar jongere mensen toe, naar sporters, mensen die buiten werken. Maar ook ouders van kleine kinderen, dat weten we nu ook. Je moet ook naar die groepen toe meteen hele duidelijke boodschappen hebben. Je moet dus ook weten hoe je die mensen moet bereiken. En dat moet op voorhand georganiseerd worden. Dat is een van de belangrijke lessen. En dat gaan we aanpakken.
2: Vooral in Wallonië was er een oversterfte door de hitte en dan vooral in de regio rond Luik. En sport, de Brit Matthew Brennan heeft de 17e rit gewonnen in de Ronde van Spanje. Zijn 5e overwinning al in deze Vuelta. Brennan won de sprint voor onze landgenoot Jordi Meus en de Deen Magnus Kort. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het klassement. Vanavond en vannacht trekt de regen weg en klaart het op, minima rond 10 graden. Morgen krijgen we af en toe zon en blijft het droog bij zo'n 20 graden. Vrijdag meer wolken en geleidelijk regen, opnieuw bij 20 graden.

0: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
1: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
0: Ja.
1: Wauw.
0: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
1: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
0: En daarom sturen we updates over je verbruik.
1: Om de 6 seconden?
0: Nee, nee. 1 keer per maand.
1: Ah.
0: Meer info op luminus.be.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
2: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
3: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
2: Nee. Aline, Ellen. Hm? Ellen. Elke. Huh? Elke.
3: Dit is Sarah.
4: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
5: De kinderen komen terug van school met grote honger.
6: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
5: Oh.
7: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conference peren en op nog zoveel meer.
5: Oh, Lidl, met een haat.
7: Lidl, dat kan tellen.
8: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
9: Voor als je mening telt.
10: Zal wel zijn.
9: Voor als de planeet ook telt.
10: Allokus, pro-planeet hier.
9: En voor als elke cent telt.
10: Ik ben hier de lokkers van het zwembad aan het checken. Hier is ze, bingo. 2 euro. In de pocket. Slim, hè?
9: Begin misschien met een slimme rekening. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vericabank.be.
8: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
9: Voor jezelf, je streek en de planeet.
8: Verica Bank.
9: Klaar voor nog eens 100 jaar.
11: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
12: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Ja, zot, hè?
11: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
13: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
14: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
15: Hij klappen ook vrij goed is Vlaams, wie?
14: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
15: Humo!
16: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
17: Het moment van de waarheid, het is Rob of eronder. En het is eronder, een overschotel. Ongelooflijk, wat een prestatie.
18: Rob, ronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
19: Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
20: Ramen, deuren, veranda's?
21: Leinaars Aluminium.
22: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
23: Q Maximum Hits.

0: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocados voor 3 euro.
1: 3 avocados voor 3 euro? Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
3: Een McValue-menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
4: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
5: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
4: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
5: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
4: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
5: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
4: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
5: Aluminium. Vind je vakman op reinaars.be.
6: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
7: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
8: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf 24.990 euro. Meer info op volkswagen.be.
9: Volkswagen.

0: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
1: Zo simpel kan het zijn.
2: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
3: Maximum Hits. Het nieuws van 7 uur.
4: Een goede avond. In Lievegem in Oost-Vlaanderen zijn twee jongens van 16 opgepakt voor een gewelddadige aanval op een man van 60. Het gebeurde gisterochtend aan het station. De man wou daar een trein nemen naar zijn werk toen hij ruzie kreeg met de twee en in elkaar geslagen werd. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie kon de daders kort daarna oppakken. Ze zijn door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst voor diefstal met zwaar geweld. Het parket onderzoekt het incident nog. Er wordt al maar meer cannabis gesmokkeld via onze luchthavens. Vorig jaar onderschepten ze daar bijna 6 ton. In 2024 was dat nog 800 kilogram. En ook dit jaar stijgen de cijfers. Vorige maand werd op Brussels Airport nog meer dan 500 kilo cannabis onderschept op een vrachtvliegtuig uit Canada. Anne Berger van de federale politie.
5: Dat is echt een tendens. We merken dat er meer en meer cannabis ingevoerd wordt. Dus we treffen minder cannabiskwekerijen aan in België. Maar er wordt wel meer ingevoerd van het land waar het kweken van cannabis op zich legaal is. Zoals Canada bijvoorbeeld is echt een belangrijk land van waaruit er ingevoerd wordt, maar ook nog steeds Thailand of Californië. Deze inbeslagname van meer dan 500 kilo cannabis is echt een van de grootste op de luchthaven van Zaventem.
4: Opvallend, er wordt wel minder cocaïne onderschept. In Oslo hebben honderdduizenden Noren afscheid genomen van koning Harald, die overleed 2 weken geleden. Hij was 89. Er trok een stoet met zijn kist door de straten en er waren ook plechtigheden in de kathedraal en in de kasteelkerk. Journaliste Eva Peters is in Oslo.
6: Voor veel mensen hier in Oslo was het vandaag toch een heel emotionele dag. Ze wilden nog een laatste groet brengen aan hun koning, die duidelijk ook ontzettend populair was hier in Noorwegen. Ook bij jonge mensen trouwens. Zij zelf zeiden, ja, we waren eigenlijk er meer door aangegrepen dan we zelf hadden verwacht.
4: De nieuwe Noorse koning Hakon kreeg een warm applaus toen hij iedereen bedankte van op het balkon van het paleis. Daar is nu nog een soort van koffietafel bezig met alle internationale gasten. En dan nog sport. De Brit Matthew Brennan heeft zijn 5e ritzege gepakt in de Ronde van Spanje. Hij was in de 17e rit opnieuw de snelste in de sprint, voor onze landgenoot Jordi Meus en de Deen Magnus Kort. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het klassement. Wout van Aert, ploegmaat van Brennan, blijft in de groene sprinterstrui. Vanavond en vannacht trekt de regen weg en klaart het op, minima rond 10 graden. Morgen krijgen we af en toe zon en het blijft droog bij zo'n 20 graden. Vrijdag meer wolken en geleidelijk regen, opnieuw bij 20 graden.

0: podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
1: Dit was fantastisch.
0: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
2: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
3: Amai, dat valt mee.
2: Waarom?
3: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
2: Ja, en?
3: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
2: Ah ja.
3: Kijk, je wordt net weggesleept.
2: Oh nee.
4: Amai.
5: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
8: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
9: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
8: Tot 10 jaar?
9: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
8: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
9: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19,455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
10: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
11: Goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot €50 extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt.
12: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be. Met Cooker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Cooker, de kraan die alles kan.
13: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica Appels van Bellorta.
14: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
15: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
16: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vericabank.be.
15: Verica Bank.
17: Q Maximum Hit.

0: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
1: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
0: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
2: Eurostar. Together we go further.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
4: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
5: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
4: Ja.
5: Wauw.
4: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
5: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
4: En daarom sturen we updates over je verbruik.
5: Om de 6 seconden?
4: Nee, 1 keer per maand.
5: Ah.
4: Meer info op luminus.be.
6: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
7: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit, zelfs wanneer die twijfelt.
8: Als ik nou eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat ze op het werk niet zien zitten.
7: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
9: Achter jou staat Xerius.
10: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolley snoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
14: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €9000 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
15: Q Maximum Hits.
16: Q Music.

0: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
1: Nog even, alles goed.
0: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
2: Come on.
0: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
5: Maak je afspraak op carglass.be.
6: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
7: Oh.
6: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
7: Check.
6: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
8: Bebat.
6: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
9: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
10: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat gebouw af is.
9: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
11: Q Maximum Hits. Het nieuws van 8 uur.
12: Een goede avond. In Lievegem in Oost-Vlaanderen zijn twee jongens van 16 opgepakt voor een gewelddadige aanval op een man van 60. Dat gebeurde gisterochtend aan het station van Waarschoot. De man wou daar de trein nemen naar zijn werk toen hij door de twee in elkaar geslagen werd. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Je hoort zijn broer.
13: Tegenwoordig voor pakken, haar, gewoon uitgetrokken. En lag daar op de grond en zijn er gewoon met de voeten net op stand tot alles er zijn stand. Oogkasten, neus. Allee, moet dan nog meemaken.
12: De politie kon de daders snel oppakken. Ze waren ontsnapt uit een instelling en zijn door de jeugdrechter opnieuw geplaatst. Het parket onderzoekt het incident nog. Er wordt al maar meer cannabis gesmokkeld via onze luchthavens. Vorig jaar onderschepten ze daar bijna 6 ton. In 2024 was dat nog 800 kilogram. En ook dit jaar stijgen de cijfers. Vorige maand werd op Brussels Airport nog meer dan 500 kilo cannabis onderschept op een vrachtvliegtuig uit Canada. Anne Berger van de federale politie.
14: Dat is echt een tendens. We merken dat er meer en meer cannabis ingevoerd wordt. Dus we treffen minder cannabiskwekerijen aan in België. Maar er wordt wel meer ingevoerd vanuit landen waar het kweken van cannabis op zich legaal is. Zoals Canada bijvoorbeeld is echt een belangrijk land van waaruit er ingevoerd wordt. Maar ook nog steeds Thailand of Californië. Deze inbeslagname van meer dan 500 kilo cannabis is echt een van de grootste op de luchthaven van Zaventem.
12: Opvallend, er wordt wel minder cocaïne onderschept. En sport Elise Mertens zal eind deze maand niet meedoen aan de Final 8 van de Billie Jean King Cup tennis in China. Ze geeft de voorkeur aan een toernooi in Singapore. Mertens won dat vorig jaar, waardoor ze er veel punten moet verdedigen voor de wereldranglijst. Onze nationale tennisvrouwen, de Yellow Aces, spelen op 24 september in de kwartfinales van de Billie Jean King Cup tegen Oekraïne. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 10 graden. Morgen af en toe zon en het blijft droog bij zo'n 20 graden.

0: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
1: Nog even, alles goed.
0: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
2: Come on.
0: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.

0: van 9 uur.
1: Een goeie avond. In Willebroek in de provincie Antwerpen is een dode gevallen bij een zware vechtpartij. Het gaat om een man van rond de 30. Hij kreeg op een plein het aan de stok met een andere man en die zou het slachtoffer volgens getuigen meermaals hebben gestoken. De politie kon de dader vrij snel oppakken. Ze onderzoeken nog wat er precies is gebeurd en waarom.

lijst van CD&V. Maar daar is nog niets beslist. Ook niet hoeveel Vlaanderen precies moet besparen. Mogelijk zowat 2 miljard euro. Morgen vroeg praten ze voort. De Oekraïense president Zelensky is op het nippertje ontsnapt aan een drama. Volgens de Noorse premier botste zijn vliegtuig gisteravond bij vertrek in Moldavië richting Oslo bijna op een drone die daar rondvloog. Het is niet duidelijk van waar die drone kwam. Moldavië is een buurland van Oekraïne. Zelensky was vandaag in Oslo voor de afscheidsplechtigheid van de overleden Noorse koning Harald. En sport in de Champions League voetbal is FC Barcelona sterk aan de competitiefase begonnen. Het won zijn eerste wedstrijd tegen Feyenoord met 5-1. Rond deze tijd begint Napoli eraan tegen Arsenal. Bij Napels staat Kevin De Bruyne voor het eerst dit seizoen aan de aftrap. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 10 graden. Morgen af en toe zon en het blijft droog bij zo'n 20 graden. Music.

0: Maximum Hits.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Het nieuws van 10 uur.
1: Een goede avond. In Willebroek in de provincie Antwerpen is een dode gevallen bij een zware vechtpartij. Het gaat om een man van rond de 30. Hij kreeg het op een plein aan de stok met een andere man en die zou hem hebben neergestoken. En dat overleefde het slachtoffer niet. De politie kon de dader vrij snel oppakken. Zij onderzoeken nog wat er precies is gebeurd en waarom. Dienstenchecks kunnen weer wat duurder worden. Mogelijk 1 euro, dat meldt VTM Nieuws. Nu ook de Vlaamse regering aan de begrotingsgesprekken is begonnen. Je hoort politiek journalist Karel Latree.
2: De dienstenchecks die zijn door deze regering al duurder gemaakt, van 9 tot 10 euro per stuk. En dat komt misschien opnieuw wel op tafel, dat horen we, omdat dat over veel geld gaat. Maar u weet dat bij die vorige beslissing ook al is afgesproken om de dienstenchecks duurder te laten worden als het leven duurder wordt. En dat is nu allemaal aan het gebeuren.
1: Het is wel nog niet duidelijk hoeveel Vlaanderen precies moet besparen.

0: twee dagen duren. En het is opvallend, want normaal doen partijen zoiets in een jaar met presidentsverkiezingen. Maar president Trump doet het nu al, omdat er over twee maanden tussentijdse verkiezingen of midterms zijn. Amerika-correspondente Grete Keizer is in Dallas.
1: De opiniepeilingen zijn toch niet zo gunstig voor de Republikeinen. Die wijzen erop dat de Democraten de meerderheid van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden wel eens zouden kunnen afsnoepen. En daar is president Trump heel erg bevreesd voor. Dat wil hij absoluut niet.
0: Want dan kan hij zijn beleid moeilijker doorduwen. Trump is ook zelf in Dallas en hij zal er ook speechen. Elise Mertens speelt eind deze maand niet mee in de Final Eight van de Billie Jean King Cup tennis in China. Dat is het officieuze WK voor landenteams. Mertens wil liever het toernooi in Singapore spelen. Daar verdedigt ze veel punten voor de wereldranglijst, want ze won dat toernooi vorig jaar. Onze nationale tennisvrouwen, de Yellow Aces, spelen op 24 september in de kwartfinales van die Billie Jean King Cup tegen Oekraïne. En Apple heeft zijn eerste vouwbare iPhone voorgesteld, de iPhone Duo. Je kan hem gebruiken als gewone smartphone, maar als je hem openvouwt, dan krijg je een veel groter scherm. Technologie-expert Kenneth T.
2: Het is meteen ook de dunste iPhone ooit gemaakt. En er is natuurlijk iOS, het besturingssysteem, dat speciaal voor de schermverhoudingen van dit toestel helemaal werd aangepast. Maar ik denk dat voor veel mensen het meest uitzonderlijke nog wel de prijs gaat zijn. Voor het duurste model van de iPhone Duo betaal je net geen 4000 euro in ons land.
0: Concurrenten Samsung en Google hebben al langer van die plooibare smartphones. Vannacht is het helder, minima rond 10 graden. Morgen af en toe zon en het blijft droog bij zo'n 20 graden. Vrijdag meer wolken en geleidelijk regen en opnieuw 20 graden. Music.

0: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
1: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
0: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
2: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Yo, dit is Oscar de Wolf en dit is mijn single word.

0: 11 uur.
1: Goedenavond. In Dallas in de VS is daarnet een speciale partijconventie van de Republikeinen begonnen. Die zal 2 dagen duren. Het is opvallend, want normaal doen partijen zoiets in een jaar met presidentsverkiezingen. Maar president Trump doet het nu al. Omdat er over 2 maanden tussentijdse verkiezingen of midterms zijn. Amerika-correspondente Grete Keizer is in Dallas.
2: De opiniepeilingen zijn toch niet zo gunstig voor de Republikeinen. Die wijzen erop dat de Democraten de meerderheid van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden wel eens zouden kunnen afsnoepen. En daar is president Trump heel erg bevreesd voor. Dat wil hij absoluut niet.
1: Want dan kan hij zijn beleid moeilijker doorduwen. Trump is ook zelf in Dallas en hij zal er ook speechen. In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag nog eens meer dan 300 vluchten geschrapt, bovenop de zowat 1700 van gisteren. Het komt nog altijd door technische problemen bij de luchtverkeersleiders. Volgens hen kan het nog een tijdje duren vooraleer die opgelost zijn. En sport, de Kazachse Elena Rybakina wordt volgende week de nieuwe nummer 1 in het vrouwentennis. Ze plaatste zich vanavond voor de halve finales op de US Open door een Chinese te kloppen in 3 sets en pakt daardoor genoeg punten om over de Wit-Russin Arina Sabalenka te springen op die wereldranglijst. Ook al maakt Sabalenka nog kans om de US Open opnieuw te winnen. Vannacht is het helder, minima rond 10 graden. Morgen af en toe zon en het blijft droog bij zo'n 20 graden.

0: middernacht.
1: Goedenacht. In Lanaken in Limburg heeft de politie geschoten op een auto. Het gebeurde toen die vluchtte voor een controle. De politie zette meteen de achtervolging in en die eindigde toen de vluchtende auto tegen een politievoertuig botste. Er is één verdachte opgepakt, één agent raakte licht gewond. Er loopt een onderzoek. In Dallas in de VS is een speciale partijconventie van de Republikeinen aan de gang. Die zal 2 dagen duren. Het is opvallend, want normaal doen partijen zoiets in een jaar met presidentsverkiezingen, maar president Trump doet het nu al. Omdat er over 2 maanden tussentijdse verkiezingen of midterms zijn. Amerika-correspondente Grete Keizer is in Dallas.
2: De opiniepeilingen zijn toch niet zo gunstig voor de Republikeinen. Die wijzen erop dat de Democraten de meerderheid van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden wel eens zouden kunnen afsnoepen. En daar is president Trump heel erg bevreesd voor. Dat wil hij absoluut niet.
1: Want dan kan hij zijn beleid moeilijker doorduwen. Trump is ook zelf in Dallas en hij zal er ook speechen. En sport in de Champions League voetbal zijn Liverpool, Barcelona en Paris Saint-Germain goed aan de competitiefase begonnen.